to be clear. Ik schrijf een angst te be clear. Is wat mijn maat er al stair. Alles wie ons kan niet vragen. Wie kan niet, hoe is het nog fair? Ik schrijf een angst te be clear. Is wat mijn maat er al stair.